Goedemorgen, het is warm door een tijd. Ik kom in het oude school voor 2 minuten te gaan op deze live. Ik ga toch eens naar de mama, los in de nek, ook wel. Maar ik zou het te maken en dan ook bang zijn van Nigeria. Ik ga niet meer in de kataligé. Ik ga het even mee, ik ga het ook even bij Talamama to de Iba. Our time, that's 10 o'clock, their time is down. Ik ga niet meer in de kataligé, join my line. Ik ga het even doen en dan ook bang bij Nigeria. Ik ga het even join my loa. Hopefully she's okay. Yeah, kai mana tu etia fote iba fai tala da do ma do tena kosina. Ai sago ke asta liam tena polo kala me mo matua de aso matua. To keep our mothers healthy ke ala ke tu ma de ola ma lo sino ngai la to katoa tena ko tia fote iba ne. Hopefully te fana fana le polo kala me o te a hokila o te miss Tuvalu New Zealand e tali tuna ko tama fine tena ko pelese. Tēnā e labe atu ko nā ko a. Tau la ko nā ko post ne tinua. Alo tau mea e whea. E lunga ne. Whakamalo. Congratulations ki te tamāwhina tēnā. Ko Pelese te whea tēnei. Mo tēnā tamo whainga mo te. Mo te ahokila. Mo te Mr. Tuvalu New Zealand. Okay. So that's where we are now. Tēnei ke whakahokotero tōpolo ka laimita tēnei.